0: is wonderlijk. Niks.
1: Helemaal niks.
0: Niks daar.
1: Niks.
0: Kommst du mit dem Leben nicht?